0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: zomer is aan. Radio BNT.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. En de verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Ochtend.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Vaya, vaya.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Vrienden, vriendinnen van de radio, goedemorgen. Kim Wilde, View from My Bridge, bracht de tijd op 6:06. Het is vrijdagmorgen. Het is 26 juni 2026. Wow, de heetste dag ooit gemeten. Code rood, 40 graden kan de thermometer aan gaan geven vandaag. Wees op je hoede. Laat het land een beetje in rusten, alsjeblieft. We zijn wel groepswinnaar en wonnen met 3-1 afgelopen nacht.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

meteen sfeer ook, hè? Meteen sfeer. Robert van Hemert, zoet, zout, zuur. Samjeu daarvoor, Dark Before the Dawn. Het is 14 over 7. Goedemorgen, de wakkerste ochtendshow van Nederland. Dit is de Radio BNT Ochtendshow. Voor vandaag, vrijdag 26/6/2026. Een dag waarop heel veel mensen weer gaan trouwen. Want er horen heel veel mooie cijfers bij deze dag. Nou, mocht je vandaag in het huwelijksbootje stappen alvast... dat doe je op voorhand niet echt, maar toch van harte gefeliciteerd. En heel veel geluk samen. Zeg alsjeblieft in ieder geval... Ja! Sorry. Ja, ik ben heel enthousiast, want ik ben eigenlijk al best een tijdje wakker. Heb al een uurtje lekker gelopen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En vannacht de wedstrijd niet gezien, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kan je er uiteraard wel over bijpraten. Hè? Maar ik ben fris en fruitig. Tot 10 uur de ochtendshow. Normaliter zit Erik Kreutzer op deze stoel. Alleen die is er niet. Deze en volgende week lekker op vakantie. Lekker van genieten. En daarom het hele vervangende team van BNT. Ik begon afgelopen maandag. Duncan dinsdag. Ik woensdag. Gisteren Duncan. En vandaag ben ik er tot 10 uur. En komende maandag de hele week lang zit daar Erik Kerkhoff. Dat is dan eindelijk wel weer duidelijkheid. Hè? Dan kunnen we ons daar in ieder geval op gaan verheugen. We gaan er een lekkere show van maken. Ik heb een mooie verrassing als het gaat om Helene Fischer. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Kijken naar het shownieuws, de verjaardagskalender. Straks is het tijd voor jouw favoriete Word Wakker plaat. Aan het eind van de show de favoriete top 3 natuurlijk. Wat dat betreft. Mag je, hoewel het land eigenlijk heel stil moet zijn vandaag, dat is het devies. Mag je wat ons betreft radiobnt.nl plat bombarderen. Stuur maar berichtjes met alles wat je kwijt wil. Als je misschien al wakker bent, lekker onderweg bent, laat het even weten of je toch ingecheckt bent vandaag. Want ja, het is een dag waarop we eigenlijk gewoon rustig moeten zijn. 40 graden kan het zijn. Code rood afgegeven. Voor het eerst in de geschiedenis. Scholen blijven dicht. Het is vooral rustig blijven. Rustig blijven. Blijf rustig. Ik doe ook rustig. En gewoon veel drinken. En als je binnen blijft, uit de zon goed smeren. Want de factor die is hoog. De zonnekracht is heel hoog. Zeker vanaf een uurtje of 12. En die is extra hoog. Dus alsjeblieft, wees een beetje op je hoede. Je hebt altijd de radio, hè? Of je nou buiten of binnen bent. Die radio kun je ten alle tijde gewoon lekker aanzetten. Vannacht kon de wedstrijd gewoon om 1 uur beginnen. Dus dat was wel mooi. In Kansas City, zoals Noah Falen dat zo heel mooi zegt. Er werd een hoop geroepen over noodweer. En dat viel uiteindelijk allemaal toch wel reuze mee. Dus dat kon mooi gespeeld worden. Ja goed, en al vrij snel stond Nederland voor met 1-0... door een eigen goal van Elias Skiri. Die mijn eigen doel trapte. Dat is heel jammer. In minuut 7, ja daar is hij weer. Brian Brobbey, die deed dat de vorige keer ook zo goed. En in de 62e minuut scoorde Jan-Paul van Hekken voor het Nederlands elftal. En zo eindigde de wedstrijd in een 3-1. En zijn we groepswinnaar. Op de tweede plek wij hebben 7 punten. Op de tweede plek staat Japan met 4. Op de derde plek Zweden met 2. En op de vierde plek staat Tunesië natuurlijk met 0 punten. De eerstvolgende wedstrijd die wij moeten spelen is komende maandag op dinsdagnacht om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko. En die spelen we in Mexico. Dus dat wordt dan ook weer zo'n tijdstip waarop je denkt van... gaan we het allemaal volgen of niet? Nou was dit ook wel een wedstrijd die... dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat de uitslag was. We zaten er op zich toch wel goed bij. We waren toch wel door. Maar ja, als je dan toch groepswinnaar wordt... dan is het natuurlijk wel fantastisch. Dan is dat helemaal goed. Dus... dat hebben ze goed gedaan, onze jongens. Daar zijn we weer apetrots op. Weet je, en ik zeg ook altijd van... ja, doe nou maar eens even rustig. Want meteen dat wereldkampioen wat iedereen in de mond heeft... dat zover is er natuurlijk nog lang niet. Maar ik moet je zeggen, ik ben ook wel zo lekker optimistisch... dat dit natuurlijk ook wel heel erg fantastisch is... wat we nu bereikt hebben. Want groepswinnaar worden... en deze wedstrijd ook weer positief...

afsluiten met 3 punten. Dat is natuurlijk toch fantastisch. Helemaal goed. Ha, heerlijk. Nou, dat gezegd hebben, dan kunnen we volgens mij door, vrienden. Dus als je niet erg vindt, DJ Jesse Jeff featuring The Fresh Prince of Bel-Air.

Robin Schulz en Erika Sterola hoor je en Speechless op Radio BNT. Summertime daarvoor van DJ Jesse Jeff. Lekker om deze weer eens te horen. 5 minuten voor 7:30 als je haast hebt. 7:30. Dus kom je bedje uit. Maar haast vandaag de dag is niet geboden, vrienden. 40 graden, code rood. En de warmste nacht ooit gemeten hebben we afgelopen nacht gehad. Tussen de 20 en 25 graden. Lager is de temperatuur niet gekomen. Zo dadelijk de headlines van het nieuws op Radio BNT naar Simply Red.

0: Picture Book heette het eerste album waar dit liedje op stond. En eigenlijk is dit ook niet origineel van Mickey Hucknall en de zijnen, maar zij scoorden wel de hit ermee. Money's Too Tight to Mention van Simply Red. Op Radio BNT in de ochtendshow, als je net wakker wordt. Goedemorgen. Hallo. Welkom op vrijdag 26/6/2026. Ja, ik zei het al, een dag met mooie statistische gegevens erbij. Een dag waarop heel veel mensen het huwelijksbootje instappen. Dat kan bijna niet anders. Want hoe mooi is het om te zeggen, ja, ben ik aan het trouwen op 26 juni 2026. Ja, ik snap dat wel dat je dat zou gaan doen. Dus dat. Mocht je bijvoorbeeld iemand kennen die vandaag gaat trouwen, laat het even weten. Is altijd leuk om even te vermelden op de radio. Vrienden, zo dadelijk een van de lekkerste platen van dit moment. De nieuwe Bruno Mars. Eerst hoor je van Erik Evengroen. Hij zit bij de ANWB in Den Haag. Hoe het er verkeerstechnisch allemaal voor staat. Na de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Oder is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Ja, dat is met die harde liedjes. Je weet nooit wanneer het afgelopen is natuurlijk. Francis, Rusty en Status Quo, Whatever You Want op Radio BNT. Lekker om even door te reizen. In de auto zit op dit moment. Je hoorde het van Erik Evengroen bij de ANWB. Het is slechts één file, dus het valt eigenlijk allemaal reuze mee. Bruno Mars, gaan we ervoor met All My Soul. Dat is 9 minuten over 7:30 op Radio BNT in de Wakkersochtendshow van Nederland. De BNT-ochtendshow waarin we kijken naar het laatste shownieuws. Na gezondheidsklachten verscheen Dolly Parton weer voor het eerst in het openbaar. En ze oogde goed eigenlijk. Zag er allemaal best wel weer goed uit. Marieke Elsinga geeft openheid over haar auto-ongeluk. Ze geeft toe dat ze in slaap gevallen was. Marieke toch? En ze gaat haar shownieuws presenteren dit najaar. Stoppen bij de ochtendshow bij die andere radiozender. Een kleine radiozender, weet je wel. Wij van BNT zijn natuurlijk vele malen groter. Lionel Richie stond op te treden en die werd onwel. Waarschijnlijk is dat door de hitte gebeurd. Hopelijk gaat het allemaal naar omstandigheden weer een beetje goed met hem. En Lil Kleine treedt op vandaag in Nederland. En daar wordt extra rekening gehouden met voorzorgsmaatregelen in verband met de hitte natuurlijk. Nou, dat is kort, maar zeer krachtig. Zo werkt dat. Laatste shownieuws, het eerst op de radio. Straks over een uur meer. De Radio BNT Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Happy birthday aan Enina die jarig is vandaag op deze 26 juni. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van, maar doe het alsjeblieft met mate. Heel veel mate, maar heel rustig. Kijk een beetje uit wat je doet. Houd een beetje rekening met de hitte. Code Rood, vrienden, 40 graden. Katy Perry op de radio met Sweet Goodbyes van Crash Up daarvoor. 2009, toen stopten ze ermee. En dan dacht je van, nou, dat is voorbij. Maar ze zijn ook weer bij elkaar. Dus uiteindelijk... Eind goed, al goed. En dat gold ook voor Akda en Munnik, dat gold ook voor Kane. Dat is dan nu wel definitief gestopt. En zo houden we je ook daarvan een klein beetje op de hoogte. Ik had nog een verrassing voor je, zei ik, hè?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ze treedt op komende dinsdag op 30 juni aanstaande in het Gelderdome in Arnhem. En we hebben de hele week daar een leuke actie omheen gebouwd. Tussen 10 en 4 uur hoorde je muziek van Helene Fischer. De vraag was om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl... en zo tickets te winnen voor haar optreden komende dinsdag in Arnhem. Gistermiddag in de middagshow mocht ik... twee mensen gelukkig maken. Dat heb ik gedaan. Mirjam heb ik gelukkig gemaakt. Die gaat er met 2 tickets vandoor. En ook Desiree heb ik gelukkig gemaakt. Alleen Desiree stuurt ons een berichtje later. En ze schrijft, ja, ik vind het heel erg vervelend. Ik wist natuurlijk niet dat ik kon, dat ik zou winnen. En intussen zijn er andere afspraken ingeslopen. Waardoor ik dus komende dinsdag niet naar Helene Fischer kan gaan. Dus vrienden, de hele boel ligt open. Iedereen die geappt heeft de hele week naar radiobnt.nl. Je doet automatisch gewoon nog lekker mee. En vanmiddag in de middagshow mag ik nog 2 tickets weggeven... voor Helene Fischer dus in het Gelderdome in Arnhem. Dus je hoeft nu niet meer te gaan appen. Hè, want we gaan tussen 10 en 4 niet per se een track van Helene Fischer draaien. Maar wel vanmiddag in de middagshow tussen 4 en 6 gewoon nog 2 tickets weggeven. Dus eigenlijk iedereen die geappt heeft en gisteren gedacht heeft... ik zat er niet bij, wat vervelend... Je maakt gewoon nog kans. Vanmiddag 2 tickets in de middagshow voor Helene Fischer. Hier op Radio BNT. Dus gaan we je gewoon nog wat extra prijzen vlak voor het weekend weggeven. Op de heetste dag van het jaar. De aanleiding van de heetste nacht. Die hebben we afgelopen nacht gehad. Niet onder de 25 graden. Is toch ook niet normaal? Dit houdt toch ook gewoon helemaal geen mens vol, laten we eerlijk zijn.
2: Waar muziek je raakt. Radio BNT.
0: Ja, dit is op zich lekker en rustig opstarten. Dat moet het devies zijn voor vandaag, denk ik. Marshmallow en de Jonas Brothers. De slow motion.

eerste kennismaking, 1996. 30 jaar oud dit liedje, het is 7 minuten voor 8. If you wanna be my lover. The Spice Girls, If You Wanna Be My Lover, Wanna Be was het. En reunie is definitief volgens mij van de baan. Melanie C was afgelopen weekend nog in Nederland om optredens te doen. En ja, volgens mij gaat het er echt gewoon niet van komen. Vrienden, 7 voor 8, over een kwartiertje ongeveer is het je favoriete Word Wakker plaat op de radio. Heb je een leuk idee, een leuke plaat die je wil horen? Of heb je een plaat waar je iemand mee zou willen wekken? Laat het even weten via radiobnt.nl. Gaan we hem straks eventjes voor je draaien. En het is 7 voor 8. 8 uur als je haast hebt. Maar op deze dag vandaag, vrienden. Het is een dag die eigenlijk een beetje een rode bladzijde in de geschiedenis moet zijn. Code rood. 26 juni 2026. Het kan de 40 graden aantikken vandaag. Dus een beetje op je hoede blijven. Rustig. Veel drinken. Uit de zon blijven. Want de factor is zeg maar hoog. De zonnekracht is heel hoog. Dus je verfikt eigenlijk binnen een minuut. Doe alsjeblieft voorzichtig. Heel veel respect voor iedereen die bijvoorbeeld bij een afvalophaaldienst werkt. Want die zijn erg vroeg bezig. Gewoon om ook weer een beetje vroeg thuis te zijn. Mensen die op straat en op het dak werken vandaag. Respect. Na een paar uurtjes, jongens, de klad erin. Want dit is niet normaal. En dat is ook gewoon eigenlijk niet meer gezond. Hè? Want dat is ook waar iedereen een beetje voor waarschuwt. En wees een beetje zuinig met water, zegt de WML. Want dadelijk krijgen we een watertekort. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Wat je zo dadelijk wel hoort is de nieuwsupdate van 8 uur. En Erik Evengroen zit in Den Haag bij de ANWB om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Op gaan wij naar deel 2 van de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT Ochtendshow. David Guetta, Teddy Swims en Gone, Gone, Gone.

0: Party.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuiks en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En het is niet gewoon the best, nee, het is simply the best. Dus dat is heel anders. Tina Turner, 6:08. Goedemorgen. De 26 juni 2026, de Radio BNT ochtendshow. Zonder Erik Kreutzer, want die geniet van een welverdiende vakantie. En daarom ad interim hier. Nou ja, ad interim is Roger Schepers. Dus dat is een beetje wat het is voor deze vrijdagmorgen. De warmste dag van het jaar, vrienden. 40 graden kan de temperatuur zo dadelijk gaan halen. De warmste nacht ooit gemeten hebben we achter ons. Niet onder de 25 graden qua temperatuur in het zuiden van het land. En het devies vandaag is binnenblijven. Geen lichaamsinspanning, althans niet al te veel. Uit de zon, heel veel drinken. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Want ja, dit zijn natuurlijk buitensporige temperaturen. Hè? Buitensporige temperaturen. Maar verkoeling is in aantocht. Zal na het weekend zijn. Morgen wordt ook nog een warme dag met een klap onweer. Vanavond kan er al heel voorzichtig een buitje vallen hier en daar. Maar morgen is die kans op onweersbuien een klein beetje groter. In deze ochtendshow onder andere de Word Wakker plaat. Over een plaat of twee gaan we die draaien. Dus ken je nog iemand die je graag een Word Wakker plaat wil aanbieden? Dat kan. RadioBNT.nl. Of heb je zelf een plaat waarvan je denkt, oh, hier word ik wel lekker wakker mee. Ik heb vannacht voetbal gekeken, dus ik lig eigenlijk nog een beetje op één oor. Maar als je toch een Word Wakker plaat wil aanvragen, kan dat. RadioBNT.nl, je kunt ons gewoon bereiken. En tot 10:00 is dit de ochtendshow. Daarna hoor je In de Baas en Tijd. Programma wat je misschien wel met je collega's hebt samengesteld op je werk. Ja. Je favoriete liedjes waardoor je beter gaat functioneren op je werkplek. Tussen 10 en 12 is de radio van jou. Duncan in de middag vanaf 12:00. En om 4:00 zijn wij er, althans ondergetekend met de Radio BNT middagshow. Van de ochtendshow naar de middagshow. Ik heb er straks ook even 6 uurtjes pauze. Ik denk even met de neus omhoog, zoals dat heet. Gewoon, dat kan, weet je wel. Dat is eigenlijk wat het moet zijn. Vrienden en vriendinnen van de radio, als je net wakker wordt. Goedemorgen. Dit is Ochtendshow, dit is BNT.
1: En Brabant, Radio BNT.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Legend, André Hazes, zij gelooft in mij, de classic natuurlijk. Het is 7:15 op Radio BNT, vrienden. En het is de day after. De day after dat wij wonnen met 3-1 van Tunesië en groepswinnaar zijn als het gaat om het WK voetbal en eerst volgende wedstrijd spelen. Komende maandag op dinsdagnacht om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Mexico. Kijk, dat is volgens een hele mond vol, hè? Maar dat is wel een beetje hoe de actuele situatie op dit moment is. Radio BNT met ochtendshow op vrijdagmorgen, 26 juni 2026. Als je de radio eraan aanzet en je bent een klein beetje ontwaakt. Goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. Het is er tijd voor, vrienden. Het is tijd voor de Word Wakker plaat. Aangevraagd via radio bnt.nl. Peter, die vanavond naar het concert gaat in het Openluchttheater in Valkenburg van Raccoon. Zou je alsjeblieft Love You More willen draaien?

0: Devin DeGraw en Soldier op Radio BNT met de voor de wordt wakker plaat voor Peter Raccoon en Love You More. Ja, dit is toch zo lekker muziekje om overheen te praten. De Jan-Willem Friso-kapel is dat, met Koning Voetbal. Het is echt wel een klassiekertje, maar wat is dit lekker zeg. Heerlijk. Vrienden, ja, toch eventjes over die wedstrijd die we afgelopen nacht wellicht gezien of niet gezien hebben. Ik weet niet of je geslapen hebt of dat je toch gekeken hebt. Het was een rare tijdstip natuurlijk, om 1 uur Nederlandse tijd. En aanvankelijk zag het er niet naar uit dat het op tijd gespeeld kon worden. Het zou onderbroken worden of uitgesteld vanwege het voorspelde noodweer. En dat bleef gelukkig allemaal uit in Kansas City. Toch is de wedstrijd mooi gespeeld met eigenlijk al vrij in het begin die eigen goal van El Shaarawy van Tunesië. Die trapte hem in eigen doel na een goede voorzet van Denzel Dumfries natuurlijk. Onze Denzel. Die dat natuurlijk weer fantastisch gedaan heeft. En toen kwam er na een minuut of 7 die goal van Brian Robbie. Ja, en die heeft dat in de vorige wedstrijd ook gedaan. Dus hij is zo scherp als een mes. Dat is niet te geloven. En het derde doelpunt in minuut 62 door Jan-Paul van Hek. Ik zag zijn broers gisteravond nog op tv. Apentrots op hun broer Jan-Paul natuurlijk, die het erg goed doet. En zijn overstap heeft gemaakt naar Tottenham Hotspur in Engeland. Daar gaat hij spelen. Dus ja, dit is fantastisch. Groepswinnaar zijn we, 7 punten bovenaan. Op de tweede plek Japan met 4. Op de derde plek Zweden met 2. En Tunesië met 0 op 4. En wij spelen onze eerstvolgende wedstrijd komende maandag op dinsdagnacht om 3 uur Nederlandse tijd in Mexico tegen Marokko. Dus dat wordt dan ook weer spannend. Dus kijk hoe dan die dinsdagmorgen er weer uitziet. Want iedereen moet toch gewoon naar zijn werk, weet je wel. Dat is toch gewoon wat er gaat gebeuren. Dus voor wat betreft het voetbal. Hebben we nog iets leuks? Ja, we hebben zeker nog wel iets leuks. Het zal de hitte zijn die toeslaat.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, want dat hebben we de hele week namelijk gedaan. Jou de opdracht gegeven op het moment dat je tussen 10 en 4 uur muziek van Helene Fischer. Als je dat hoorde, moest je Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En maak je kans op tickets voor haar optreden komende dinsdag 30 juni in het Gelderdome in Arnhem. Ja, dat is heel erg leuk. En we hebben daar gisteren ook 2 winnaars bekendgemaakt. Mirjam en Desiree. Alleen Desiree heeft ons laten weten. Ja, sorry. Gaat hem niet worden. Ik kan niet gaan. Onmogelijk. Er is iets tussen gekomen dinsdag. Nou, dat is heel vervelend voor haar. Absoluut. Desiree, jammer. Wat het je heel graag gegund. Maar dat betekent wel dat de boel weer open ligt. En heb je deze week geappt en gedacht gisteren. Ai. Ik heb pech. Ik zit er niet bij. Ik heb geen kaarten gewonnen. Dan kan dat wel nog. Je doet automatisch gewoon mee. Ik ga vanmiddag in de middagshow tussen 4 en 6 2 tickets weggeven. Nog voor Helene Fischer. Komende dinsdag in het Gelderdome in Arnhem. Dus hoef niet meer te appen. Gewoon de radio aan laten staan. En wellicht zit je er vanmiddag bij. Als je gebeld wordt, dan zijn die tickets voor jou. Gelderdome Arnhem, komende dinsdag. Helene Fischer live in Nederland. En vanavond staat ze overigens in Keulen op te treden. Dus dat is leuk. Ik heb dan nog wel wat meer concertnieuws voor je. Raccoon in Valkenburg op Luchttheater. Peter gaat erheen. Heel veel plezier. En ook is DEFCON, het festival, komend weekend te zien. Maar er zijn voorzorgsmaatregelen genomen in verband met de weersomstandigheden. Mensen met weekendkaarten mogen binnen. Heb je een dagkaart, is het jammer dan. En dat is best een rigoureuze beslissing. Dat brengt ook weer heel veel gevolgen met zich mee. Maar ja, het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je dat op een goede manier doet. Dus ik snap het ook wel, hoe heftig dat het natuurlijk dan ook is. Dat is natuurlijk wel heel vervelend. Dat gaat door. De passie spelen en tegelen gaan vooralsnog ook gewoon door. Of het moet helemaal extreem worden. Want iedereen loopt daar natuurlijk in zwarte pakken. En dat is natuurlijk wel, dat je zegt, een uitdaging. Lil Kleine treedt op in Nederland. En ook voor dat concert zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Gaat het, Roger? Zijn extra voorzorgsmaatregelen genomen in verband met de weersomstandigheden. Nee, maar het komt best allemaal goed, joh. Kan je jou het schelen? Zullen we even gewoon, omdat het kan, een liedje doen?
1: Met Roger Schelen.

0: Ah, zo jammer, hè? We hebben gewonnen van Zweden. Ze staan dus derde in de groep op dit moment. Dat is bijna onderaan natuurlijk. Annefried, Ben, Bjorn en Agnetta horen je met z'n viertjes op de radio. Leuk, 1980, ABBA, Super Trooper op Radio BNT in de ochtendshow. We zijn op de helft, vrienden. Het is 8:30, het is 26 juni 2026. Goedemorgen. Als je net wakker wordt, dit is de wakkerste ochtendshow van Nederland. Die hoor je via Radio BNT. Normaliter zit hier Erik Kreutzer, die is er vandaag niet. Je zult het bij mij moeten doen, of je wil of niet. Erik Evengroen zit bij de ANWB in Den Haag. Praat je zo dadelijk bij over de actuele verkeerssituatie. En eerst gaan we even naar de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuiks en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: American Cars op Radio BNT. Never Gonna Give You Up draaiden we ervoor. En die was van Rick Astley. 10 minuten over 8:30. Het laatste shownieuws op de radio. Het gaat over de celebs. Dolly Parton, die wegens gezondheidsklachten in het ziekenhuis weer eventjes heeft gelegen, is nu voor het eerst na al deze gebeurtenissen weer in het openbaar verschenen. En ze leek er heel goed uit te zien. Lionel Richie die is tijdens zijn optreden onwel geworden. En dat zal alles te maken hebben met de hitte. Het concert van Lil Kleine vandaag, dat zei ik eerder al, daar worden ook voorzorgsmaatregelen genomen in verband met de hitte. Yves Berendsen geeft eindelijk openheid over zijn relatie, want die zijn uit elkaar. Die twee, dat is natuurlijk allemaal niet zo leuk. Dat is allemaal heel vervelend. En ja, dat is dan eigenlijk wat het een beetje is. Yves was natuurlijk overal te zien. Hij is ook in Amerika geweest tijdens het WK. Heeft hij daar vorige week gewoon lekker opgetreden. En dat is ook een heel vette show geweest. De favoriete top 3 gaan we straks aan het einde van dit programma doen. Als je nu alvast zoiets hebt van, nou, ik heb wel een leuke plaat die ik graag op de radio gedraaid zou willen hebben. Dan kan dat, hè. Kom even door. Laat het me even weten. Dan gaan we die toevoegen en hebben we straks 3 favoriete leuke liedjes. Zo rond 9:45 op de radio. Kijk ook natuurlijk heel eventjes naar de verjaardagskalender. Hoe belangrijk is de verjaardagskalender? Die is superbelangrijk, vrienden. Die is superbelangrijk, acht waar. Dat hoor je over, nou, wat zullen we zeggen, plaatje of 2?
1: Jouw zomer. Jouw BNT.
0: En dit is Snap, Oops Up.

en T. Oepsap draaiden we ervoor en die was van Snap. Roger Schepers. Om en nabij 8:50, vrienden. En in de ochtendshow om 8:50 kijken we altijd naar de celebs die jarig zijn. Ik heb er 4 voor je. Robert Duffy is jarig vandaag, wordt 73. Mick Offerman wordt 56. En ook Chris O'Donnell, geboren op 26 juni 1970, wordt 56 jaar vandaag. Mooi jaar was dat, 1970, Chris. Ik weet er helaas alles van. Nou, helaas niet. Dat is allemaal prima. Maar het gaat allemaal zo snel, weet je wel. En één dame die ik er even uit wil lichten, die wordt vandaag 33. Haar naam is Ariana Grande. Gefeliciteerd.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Oh,
0: ja,
2: zijn vaak.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie... en zit je elke avond in je thuissauna... Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks... zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt... dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt... terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood... Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: ultieme dance classics die je kent waarschijnlijk. De Tramps en Shout openen het derde en laatste uurtje ochtendshow op deze radio BNT vrijdag 26 juni. Het is 2026, 6 over 9. Een goedemorgen als je net wakker wordt. Derde en laatste uurtje met Erik Kreutzer, normaliter. Die is aan het genieten van zijn welverdiende vakantie de komende twee weken. Komende week nog, het gaat allemaal sneller dan je denkt. En daarom vandaag Roger Schepers op deze plek. Gisteren en dinsdag zat Duncan er. Maandag, woensdag was ik er ook. En komende maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zit Erik Kerkhoff hier om de Kreutzerbaas te vervangen in de ochtend. Dus dat wordt leuk. Je favoriete top 3 straks aan het eind van het programma. Dus als je een lekkere favoriete plaat kent die je graag op de radio zou willen horen, kom maar door via radiobnt.nl. Vinden wij alleen maar leuk. En ja, het is de day after de wedstrijd die wij speelden, vrienden, tegen Tunesië. Vannacht om 1 uur Nederlandse tijd met 3-1 gewonnen. Voor mensen die het gemist hebben, kan me bijna niet voorstellen. Het eigen doelpunt van El Shikiri uit Tunesië. Die trapte hem met eigen doel naar een mooie voorzet van Denzel Dumfries trouwens. Dus ja. En toen kwamen er nog 2 doelpunten aan van Brian Robbie en Jan-Paul van Ekken. Dus die hebben het allemaal goed gemaakt. 3-1 groepswinnaar met 7 punten. Op de tweede plek staat met 4 punten Japan. 2 punten Zweden op 3. En op de vierde en onderste plek Tunesië met 0 punten. Wij spelen onze eerstvolgende wedstrijd komende maandag op dinsdagnacht. 3 uur Nederlandse tijd in Mexico tegen Marokko als het gaat om het WK-voetbal. Daar ben je weer even op de hoogte. We hebben het straks nog eventjes over Helene Fischer. Ik doe nog wat leuke oproepjes hier en daar. En als je denkt, goh, ik moet even wat kwijt, dan kan dat. Je kunt ons erin vinden via Instagram, via Facebook, via @RadioBNT. En voor iedereen die op dit moment aan het werk is omdat hij moet, chauffeurs, mensen aan een balie, postbezorgers, afvalophalers, et cetera, mensen op straat en op het dak, heel veel sterkte, heel veel succes. Diep, diep, diep respect. Dat is iets wat ik eigenlijk wel kan zeggen.
1: Met Roger Schepers.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer. Oh yeah.

0: Muddy Waters zat er een klein beetje in, hè? Met de Manish Boy, hoorde je die? Boe! Dat hebben ze toch meegenomen. Uit Nederland komt ze, de jaren 90, BB Queen Blues House op Radio BNT. Daarvoor ontwaakten we uit een favorite dream. Samen met Alex Warren, dit is de ochtendshow voor vandaag. De dag waarop mensen toch weer in het huwelijksbootje gaan stappen. 26/6/2026. Nou goed, ik ken heel toevallig een stel die dat vandaag gaan doen. En die moet ik wel nog eventjes feliciteren dadelijk. Dat doe je op voorhand niet echt, maar ja, ik wens ze natuurlijk wel heel veel geluk. En jou ook natuurlijk aan de andere kant van de radio. En ben je vandaag jarig ook vanuit gefeliciteerd. Het is de heetste dag van het jaar. 40 graden kan het worden. Code rood is afgegeven. Dus alsjeblieft heel veel drinken, uit de zon blijven. Binnen blijven als het kan. De zon, de kracht van de zon, die is heel erg hoog. Dus houd daar alsjeblieft een beetje rekening mee. Want ja, we willen wel dat je gewoon lekker gezond blijft. Dat vinden we eigenlijk wel belangrijk, ja.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, Helene Fischer treedt op komende dinsdagavond in het Gelderdoom in Arnhem. En we hebben de hele week actie ja, gevoerd, dat klinkt ook weer zo. Leuke actie opgezet om jou naar Arnhem te sturen, naar het Gelderdoom. We hebben je gevraagd om de hele week tussen 10 en 4 uur op te letten of er iets van Helene Fischer qua muziek voorbij kwam bij Radio BNT. En dan moest je zo snel je kon Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. Dat hebben heel veel mensen gedaan. We hebben gisteren ook 2 mensen gelukkig gemaakt daarmee. Want een van de 2, Desiree, die stuurt ons een berichtje. Ze zegt, ja, ik kan helaas niet gaan dinsdag. Er is iets tussen gekomen. Nou, dat is heel erg jammer. Jammer voor Desiree, maar leuk voor iedereen die geappt heeft. En gisteren dacht, hey, ik heb pech, want ik zit er niet bij. Jawel, je doet gewoon mee. Vanmiddag in de middagshow tussen 4 en 6 geef ik 2 tickets nog weg voor Helene Fischer. Komende dinsdagavond in het Gelderdoom in Arnhem. Dan kun je er eventueel nog bij zijn. Dus je hoeft niet meer te appen, want ja, hè, dat is geregeld. Maar iedereen die gisteren dacht van, nou ja, die 2 winnaressen in dit geval zijn eruit. Dus ik kan niet meer meedoen. Jawel, iedereen die geappt heeft doet gewoon mee. En maakt vanmiddag kans om tickets te winnen voor Helene Fischer. Komende dinsdagavond in het Gelderdoom in Arnhem. Dus alsjeblieft luister ook vanmiddag weer tussen 4 en 6. Maar het is toch veel te warm om überhaupt iets anders te doen. Dus als ik jou was, zou ik je aanraden gewoon lekker te luisteren. Dat is helemaal niet erg. Kost niks behalve de moeite. Even toch een feestje bouwen naar aanleiding van die

Ik zat van de week eventjes VI te kijken en daar lieten ze een stukje zien van de voetballoting waar hij bij was, Rod Stewart. En de man is in de 80. En hij moest daar eventjes de nummers opnoemen wie tegen wie moest spelen en wanneer. Ja, die deed niet mee, maar die zat wel te kijken naar tv. Young Turks, Rod Stewart op Radio BNT, 6 minuten voor 9:30. Oh, dat, sorry, 9:45. Maar dan weet je, even goed op de klok kijken, want anders klopt dat natuurlijk allemaal niet meer. De oude Rod, die nog steeds in het vak zit, maar hij brengt volgens mij geen platen meer uit. Hij treedt wel nog op en meestal, overal waar hij is, bij welk optreden of interview die ook zit, staat een glas wijn voor hem. Dus de alcohol die is hij ook nog steeds niet vreemd, zeg maar. Dus op zich ook helemaal prima. Alleen een beetje dat is niet goed, Rod. Als je luistert, kijk uit. Doe een beetje voorzichtig. Radio BNT tot 10 uur met ochtendshow. En je favoriete liedjes stromen binnen via radiobnt.nl. Zo dadelijk een favoriete top 3. Tegen het einde van de show. Ik heb nog iets anders leuks. Vanmiddag is er een middagshow op BNT tussen 4 en 6. Waarin we dus die tickets voor Helene Fischer nog weg gaan geven. En om 5:30 en 6:30 gaan we daar 2 keer een lange uitvoering draaien van een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. Als je nu denkt van nou, ik heb wel al een idee wat ik graag zou willen horen. Vraag het dan even aan via radiobnt.nl. Je kunt je laten inspireren door een leuke lijst op Spotify. Een maximaal genieten playlist op Spotify. radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar even kijkt, dan kom je dat vanzelf tegen. En dan kun je wellicht daar een leuk liedje uit kiezen. Maar misschien denk je bij jezelf, nou, ik heb al een leuk idee voor een lekkere lange zomerplaat. Een lekkere knijter uit de 70s, 80s of 90s in een mooie lange uitvoering. Dan stuur een berichtje naar radiobnt.nl. Hoor je ze vanmiddag om 5:30 en 6:30. We doen er op vrijdag altijd 2 in de middagshow. Hier bij BNT, waar muziek je raakt in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via Radio BNT.

0: denk even tot het einde. Dan heb je het ook helemaal gekregen van me. Heb ik ook niet achtergehouden van Shut Up van de Black Eyed Peas op Radio BNT. De klok zegt exact 9:30. Nou, dat is mooi. Hè? Dus het spoorboekje klopt gewoon. Jongens, het is fantastisch. En dat zonder productie. Het was veel te heet om productie bij dit radioprogramma aanwezig te hebben vandaag. Dus ik heb het gewoon lekker in mijn eentje gedaan. Geen enkel probleem. Ben je onderweg? Echootje aan in de auto. Radio een beetje harder. Dit is Radio BNT, waar je zo dadelijk Michael Jackson hoort. Want de film is nog steeds immens populair over het leven van Michael. Er komt een deel 2. De neef van Michael speelt Michael. Dus dat is interessant. Als je niks te doen hebt en je zegt het is veel te heet, ga vanavond even lekker naar de bioscoop. Waarom niet? Erik Evengroen zit bij de ANWB Den Haag om hierbij te praten over de actuele verkeerssituatie. Doen we allemaal zo dadelijk naar de nieuwsupdate.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Zo. Even kijken, dit gaat even helemaal lekker door elkaar. Je loopt, dat zal met de temperatuur te maken hebben, denk ik. Even kijken, muziekje. Ja, komt allemaal goed jongens, niks aan de hand. Baby Rexha, Faithless, New Religion op Radio BNT. Het is 10 minuten over half 10. Zo dadelijk de favoriete top 3. En er zijn leuke liedjes binnengekomen via radiobnt.nl. Je hoort er zo dadelijk 3 non-stop achter elkaar. Eerst ga ik even Wieteke en Amor feliciteren die vandaag in het huwelijksbootje stappen. Van harte. Op voorhand doe je dat eigenlijk niet. Maar ja, weet je, ik ga het toch doen. Want ja, vandaag is de dag. 40 graden. Je hebt wat dat betreft goed weer. De weergoden zijn je te goed gezind, volgens mij. In ieder geval van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst. En het mooie is, als je allebei ja tegen elkaar gezegd hebt, dan ben je pas echt complete. Dit is 5 Seconds of Summer op BNT.

Complete Mess hoorde je van 5 Seconds of Summer, 9:45 op Radio BNT. Het is tijd voor je favoriete top 3. 3 liedjes aangevraagd via radiobnt.nl. Joris wilde graag Risk It All van Bruno Mars horen. Nou ja, goed, 2 keer Bruno Mars in 1 programma. Doen we dat gewoon even omdat hij binnenkwam via radiobnt.nl. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. Hè. Paul Young, Come Back and Stay, wordt ook aangevraagd door Patricia. En dat is, ik moet even het liedje opnieuw starten, want dat gaat helemaal niet goed. Wat een finale van de show. Patricia wil dus Paul Young, Come Back and Stay. En als eerste in de rij van 3, Petra, die kiest voor Black and Gold van Sam Sparrow. Vriendelijk voor het luisteren de afgelopen 3 uur. Het was mij een waar genoegen. Ik ga heel even verdwijnen in de loot. Ik ben er vanmiddag weer om 4 uur voor de laatste middagshow van deze werkweek.

Omar, Sam Sparrow. Dit was hem, je favoriete top 3. Mijn vrienden en vriendinnen van de radio. Het is 3:03. Zo dadelijk in de Bastentijd. En ik spreek je vanmiddag om 4:00 voor de middagshow. Met de allerlaatste tickets dan echt voor Helene Fischer in Arnhem.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, lezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed.
9: Libra, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Renew.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht, en dat is na het weekend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebeveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebeveen is weggesleept. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazentijd.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
9: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh. We smelten richting het weekend. Het zit eraan te komen met Teddy Swims, Mr. Know-It-All, zometeen.

afgelopen weekend was het ook al heet. En toen stond hij op het podium in Landgraaf. Deze Teddy Swims deelde ook flyers uit aan de bezoekers. Gekke gast ook. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, hoorde je Fleetwood Mac daarvoor en Big Love. Nu echt rustig aan doen, hè, vandaag. Geen gekke dingen doen, niet te hard dansen. Ook al nodigt de muziek van Radio BNT vandaag wel weer uit. Ik snap dat wel. 40 graden kan het lokaal worden vandaag. En niet wegsmelten, let een beetje op elkaar. En geniet vooral van de muziek op Radio BNT. Onderweg naar het weekend op deze vrijdag met Go West. Suzanne, Freek en Kloot zometeen. En eerst Raymond.

Close Our Eyes. Suzanne Freek en Claude zat daarvoor. Radio BNT. Fassie, ga maar op deze vrijdag. Misschien wel een beetje uitgeslapen vandaag. Of kon dat niet door de hitte in je slaapkamer? Misschien toch een beetje bijkomen van het nachtbraken en het kijken van Oranje afgelopen dag tegen Tunesië natuurlijk. Het is BNT met de hits om je wakker te houden. Amy Winehouse, Rehab zometeen en Licky.

0: Leuke dame, dit is Megan Trainor. Meet Your Look, andere leuke dame. Kun je dinsdag gaan zien in het Gelredome. Ik moet een beetje zeggen, ik heb ook ontwenningsverschijnselen dat ze vandaag nog niet voorbij is gekomen op Radio BNT. Komt natuurlijk omdat onze actie voorbij is, joh. In principe geen Helene Fischer meer. Ja, af en toe, maar niet zo vaak als de afgelopen dagen. Het was je kans om Helene Fischer te appen als je haar hoorde afgelopen week. Mocht je dat gedaan hebben, dan had je gebeld kunnen worden gisteren in de middag zo. Het is een beetje mosterd aan de maaltijd. Maar we hebben twee mensen morgen blij maken met twee tickets. Elk twee tickets voor Helene Fischer. Komende dinsdag in het Gelredome in Arnhem. Volgende actie duurt nooit zo lang bij Radio BNT. Dus let op onze Facebook en Instagram @RadioBNT voor een volgende winactie. En dan kan je vertellen, die gaat binnenkort eraan komen. Even kijken naar het weer voor deze vrijdag. Was het gisteren al zo'n 37 à 38 graden, gaat het vandaag alleen maar warmer worden. In Limburg en Brabant 39 à 40 graden kan het morgen ook nog zijn. En zondag wordt er naar verwachting, ik wil zeggen iets koeler, maar 32 graden.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: punto.
1: Ook op vrijdag het rijtje van 4-4 hits non-stop achter elkaar. Beviel het? Juanes, la camisa negra. Hey, Shakira, Azul kwam ook voorbij in dat rijtje van 4. Straks weer een nieuwe ronde daarvan. New Kids on the Block, ken je ze nog uit de 90's? Step by step hoor je zo meteen op ENT naar Kings and Queens. Dit is Eva Mendes.

Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Op Radio BNT, als iemand in je omgeving binnenkort weer begint te klagen als je dit doet, zeg dan dat het goed is voor het knuffelhormoon, dat is oxytocine, en ook voor endorfine. En het traint ook nog eens je immuunsysteem, het activeert je cellen en je traint ook nog je middenriffen en de spieren in je borstkas. Dus als je weer vals staat mee te zingen in de douche, is dat hartstikke goed voor je. Becky G doet het ook, la da di, la da da, shower nu op BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Duncan Fresh. Zo zet de radiomuis harder met je bezweten handen. Summer Homewrecker komt eraan na Ellen Clark op BNT. Summer.

Andy Summer, Homewrecker op Radio BNT. En in Clark hoorde je ook en Blow Me Away. Het advies naar de ventilator vandaag. Die kan niet hard genoeg staan. Blaas me weg met die 40 graden vandaag op de thermometer. Dit is BNT. Zometeen hoor je Agda de Munnik. Golden Earring is onderweg. En You Keep Me.

Hadza, 5 minuten schoon aan de haak. When the Lady Smiles, Golden Earring op Radio BNT. Akda de Minnekoorde ook en Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Lekker veel muziek in de middag. Onderweg naar het weekend is dit Radio BNT. Gigi D'Agostino hoor je zo, L'Amour Toujours. En dit is Maroon 5, Moonlight Jagger.

0: is toch bizar, een liedje zonder songtekst met de bekendste songtekst aller tijden. Het is een beetje dubbel, maar iedereen kent natuurlijk van Kiki D'Agostino. La Mou Toujours hoorde je op Radio BNT, Maroon 5 en Most Like Jagger zat daarvoor. Zometeen een nieuw rijtje van vier, dat betekent vier hits non-stop achter elkaar. Radio BNT. Je hoort zometeen Wham, Freedom en ook Miles Smith is onderweg. Wait For You komt er zometeen aan op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Warm en zonnig, broeierig zelfs. 40 graden is vandaag mogelijk. Morgen hetzelfde. Zondag wordt naar verwachting maximaal 32 graden. Dan kans op forse onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Jawel, de zomerse klanken van Rio. You're the Shine On op Radio BNT in het rijtje van 4. Met ook de WK-hit voor Andrea Bocelli, David Guetta en DNA. Wham, Honey Freedom en Miles Smith, Wait For You. Waiting for the weekend, het kan niet meer heel lang duren. Laat Radio BNT lekker aanstaan. En je hoort de beste hits en classics onderweg naar je vrije, warme en zweterige weekend. W, hoor je zo meteen uit de 90s. Please Don't Go. En Ghost is van Justin Bieber. Nu,

0: ga niet bij me weg. Please don't go. W op Radio BNT. Het is de laatste keer van deze week.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van een vertaling. Dus denk vooral even mee. Met deze vertaling. We sturen een grote hoeveelheid liefde de wereld in. En dit is onze boodschap aan jou. De planeten bewegen synchroon in de tijd. We brengen een mooiere, lichtere dag. Want jij bent gewoon een ander deel van mij. Poëtisch is het wel, maar van wie is het en welke track? Dat om zo meteen na 2 uur, denk je te weten, mag je het insturen. Radio BNT.nl. Hoor je het zo naar Matt Simons?

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
8: Daar zaten we in, dit was de opgave. We sturen een grote hoeveelheid liefde de wereld in. En dit is onze boodschap aan jou. De planeten bewegen synchroon in de tijd. We brengen een mooiere, lichtere dag, want jij bent gewoon een ander deel van mij. Een ander deel van mij, dat als de titel Another Part of Me.
1: Duncan Fresh.
8: Sam, dankjewel voor je appje voor Michael Jackson. Het goede antwoord in de vertaalvraag dus, Another Part of Me.

0: TikTok, TikTok.
1: De officiële onderzoeksresultaten moeten nog naar buiten komen, maar tussen jou en mij, hier hoor je de allerbeste en de meeste muziek in de middag. Dit is BNT. Met Michael Jackson, Another Part of Me en Senna met Donnie hoorde je Waar Blijf Je Nou? Ever

Ken je nog? De Detroit Spinners, Working My Way Back to You, Afrojack Hoodie en dan Tommy Kitten, The Tide is High. Ik wil je niet wegjagen van de radio, maar de eerste vrije training is wel bezig, hè, voor de Grand Prix van Oostenrijk. Tot 2:30 deze middag nog. De kwalificatie is morgen om 4:00 en de race dan om de Formule 1 in Oostenrijk is zondag om 3:00. Lekker wegsmelten op het asfalt. Het is BNT met nu Kensington.

0: het weekend komt er bijna aan met Coldplay Adventure of a Lifetime. Hij zag het zelf niet aankomen, maar zometeen in het rijtje van vier. Stevie Wonder, Sir Duke hoor je zometeen op Radio BNT. Eens even kijken naar het weer, het is 2:30. Warm hè, 40 graden kan het lokaal zijn. Dat zal morgen niet anders zijn. Zondag gaat het een beetje afkoelen. Maar ja, wat is afkoelen? Het is nog steeds warm, maximaal 32 graden. En dan kans op onweersbuien.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: break my heart.
1: Dua Lipa is helemaal into de mode tegenwoordig. Dus mocht je iets zoeken als outfit, ga even naar @DuaLipa. Nou ja, mits ze daar natuurlijk niet schaars gekleed op staat op haar Instagram. Dua Lipa, Holly, You Break My Heart als laatste in het rijtje van vier met Lots Ketchup. Cameron Whitcomb kwam ook nog voorbij. En dit is de classic van Roxette.

0: Duel al Corazón. Enrique Iglesias en Roxette ervoor in Must Have Been Love.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Al voor de laatste keer deze week gaan we de vrijdagmiddag versieren met de Takeover. Zometeen 20 minuten lang de radio van jou. En wat wil je horen? Waar heb je zin in? En wat kan ik voor je draaien op Radio BNT?
2: Radio BNT.
0: Dat mag je laten weten via Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja. Van Jumbo.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten.

0: De nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Liam Rimes gaat voor in Can't Fight the Moonlight. Op zich al een goed begin van de takeover, maar die moet nog beginnen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, laten we daar maar aan beginnen. Het is zo goed als 3:10. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Dat is de vraag die ik stel aan jou en die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Wat kan ik voor je draaien en waar heb je zin in? Radio BNT. Laat het maar weten, zoals Lisa dat al deed voor Tina Turner. What's love got to do with it?
1: Dit is de radio.

aangevraagd, maar ik kon hem niet laten liggen. Deze F-Club 7, Bring It All Back op Radio BNT. Bluff was dan weer voor Toon. Die gaat morgen naar Concert at Sea. Lekker naar Zeeland. En Tina Turner, What's Love Got To Do With It, hoor je ook in The Takeover. En zo bepaal jij de komende 10 minuten nog wat in The Takeover te horen is. Wat op Radio BNT te horen zal zijn. Dat doe je heel simpel door naar onze site te gaan, radiobnt.nl. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan een Stan. Die wist dat namelijk ook te bereiken, radiobnt.nl, voor zijn favoriete track van Lost Frequencies. The

door BNT. In de takeover, jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Stam vroeg om Lost Frequencies, dus die heb ik ook gedraaid. The Feeling in the Takeover. Op de valreep nog deze voor Max, Next to Me van Emily Sunday.

0: Emily Sunday Next to Me als laatste in de takeover van vandaag. Maandag weer een nieuwe ronde. Er werd trouwens aangevraagd om Max deze Emily Sunday Next to Me. Hou je radio aan, dan hoor je zo meteen de hoofdpunten van het nieuws. En daarna een rijtje van vier hits non-stop achter elkaar. Dat zo meteen. Eerst even kijken naar het weer van vandaag. Zo'n 40 graden kan het lokaal worden. Is het iets koeler, dan is het maar zo'n 38. Valt mee. Morgen hetzelfde weerbeeld. Zondag iets koeler, 32 graden en kans op onweer.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

hebben. Clean Bandit, Emeryn, David Guetta en Crybaby. Sarah Bareilles hoorde hier. Jonas Blue en Huey Lewis en de nieuws. Hip to be square. De buren hebben al gebeld of het volume wat omlaag kan. Nou, dat dacht ik niet. Vrijdagmiddag van BNT onderweg naar het weekend met Louis Fonsi zometeen. De middagshow met José is onderweg. En Ace of Base meldt zich met The Sign.

0: Despacito.
1: Teddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi en dat allemaal op Despacito. En is dat bezig voor je design? Het teken dat de middagshow eraan komt. Zometeen aan vieren, Roger Schepers. Hij heeft zijn make-up gedaan, dus hij ziet er mooi uit zometeen op de radio. Veel plezier met de

0: Twente.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Antwerpen, of Rotterdam-Antwerpen moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeer. Informatie.

0: Oh, vrienden, heerlijk. Wham en Club Tropicana, het begin van de middagshow van vandaag. 3 minuten over 4, het is 26 juni 2026. Mooie cijfers horen bij deze dag. 26-06-2026, een dag waarop veel mensen in het huwelijksbootje gestapt zijn met deze wonderschone temperaturen van 40 graden. In het zuiden van het land. Alle van harte gefeliciteerd als je vandaag getrouwd bent en maak er een gelukzalig leven van. En je zult nooit vergeten dat op de dag dat je trouwde het de warmste dag volgens mij ooit gemeten is nu. 40 graden, 40! Jezus, Jezus, Jezus. Nou, de middagshow, de laatste twee gepresenteerde uren van deze werkweek op Radio BNT. Ik ben Roger Schepers, een beetje fris en fruitig toch weer naar de ochtendshow vanochtend. En ik open bij deze dan even, we horen al de hele dag lekkere zomerse muziek, de Radio BNT Summer Playlist. Dus laat je zomertracks maar komen. Stuur ze maar via radiobnt.nl. Ik zoek alleen twee lange liedjes. In het kader van maximaal genieten, lekker lang luisteren. Grote hits uit de 70s, 80s of 90s. Misschien ook zomers getint als het kan. Kom maar door, radiobnt.nl. Stuur me door en dan hoor je ze zo dadelijk op de radio. En ja, we gaan die allerlaatste tickets voor Helene Fischer weggeven. We hebben het over de podcast. De podcast, ik tease namelijk mijn nieuwe podcast vanaf morgen. En ja, voor de rest wordt het een interessante show, denk ik. Ik zou in ieder geval lekker blijven hangen als ik jou was. En je vooral niet al te veel inspannen. Bij de ANWB in Den Haag zit Dennis Mooi. Je hoorde het juist al, nog geen 50 kilometer in het zuiden van het land. Dus op zich valt dat allemaal wel reuze mee. Het advies is natuurlijk ook code rood. Binnen blijven, uit de zon, veel drinken en zorg dat je jezelf goed koel houdt.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Bruno Mars.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Hey Anex, Lucenzo en Don Omar, Danza Kuduro werd aangevraagd via radiobnt.nl. Patricia wilde hem horen, maar ik wilde hem ook heel graag even draaien voor Chantal. Die heeft het op dit moment niet helemaal erg prettig. Dus even een virtuele muzikale dikke vette knuffel met deze temperaturen. Lieve Chantal, we denken aan je. En toi toi toi, we keep in touch. Radio BNT, de middagshow tot 6 uur. Vraag je favoriete zomertracks aan. En doe dat via radiobnt.nl. Dat mag natuurlijk allemaal, hè. Dat maakt niet uit. Ook twee lange liedjes, daar zijn we eigenlijk een klein beetje naar op zoek. Maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Op vrijdag doen we er altijd twee. Eentje om 5:30 en eentje om 6:30. En als je denkt, goh, ik heb al een zomersidee. Nou, kom maar door dan. En dan gaan we dat voor je draaien. Lijkt mij geen enkel probleem. Radio BNT, waar muziek je raakt in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Even wat dingen met je doornemen. Raccoon staat vanavond in het Openluchttheater in Valkenburg. Ik heb nog niet gezien dat het niet doorgaat. Dus zoals het er nu naar uitziet, gaat dat nog allemaal door. Het festival Defcon komend weekend is afgelast. Althans, gisteren is de start gemaakt. Maar gisteravond is er een eind aan gemaakt vanwege de hete temperaturen. Ook de Bokkenrijders, de mooie Limburgse spektakelmusical die te zien is in voetbalstadion De Geuzelt in Maastricht, gaat vandaag en morgen vanwege de weersomstandigheden niet door. Buddy Vedder, ja, die kennen we natuurlijk. Buddy Vedder uit de Bokkenrijders, ook uit het Geluk van Limburg. Die heeft overigens gisteren in het Heuveland zijn motorrijbewijs gehaald. Fantastisch, hè? Dat is toch mooi nieuws? De man die heeft toch een mooie connectie met Limburg, omdat zijn oma en opa daar wonen. En hij zit natuurlijk nu in de Bokkenrijders en heeft hier even in het zuiden, gewoon in het zuiden van Nederland, in het Heuveland om precies te zijn, zijn motorrijbewijs gehaald. Hoe vet is dat?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: De hele week hebben we je de mogelijkheid geboden om kans te maken op tickets voor Helene Fischer. Komende dinsdagavond staat ze in het Gelderdoom in Arnhem. Vanavond in Keulen, komende dinsdag in Arnhem, het Gelderdoom. En daar kunnen we je naartoe sturen. Dat hebben we de hele week gedaan. Gisteren twee winnaars bekendgemaakt. Eén van de winnaars kon uiteindelijk toch helaas niet gaan. Dus we hebben de boel weer opengegooid. En iedereen die de afgelopen week geappt heeft naar radiobnt.nl maakt dus gewoon nog kans op tickets. Straks de allerlaatste twee tickets voor Helene Fischer die we weg gaan geven. Dus je hoeft niet meer te appen, want we hebben echt een hele hoop inzendingen binnen. Ik ga er straks eentje blind prikken uit de champagnekoeler. En die gaat er vandoor met twee tickets voor komende dinsdagavond in het Gelderdom in Arnhem. Kijken naar Helene Fischer. Acrobatiek, luisteren naar muziek. Ze heeft een geweldige strot. Ze kan alles en dat doet ze ook nog allemaal tegelijk ook. Dus ik vind het absoluut knap. Ah, vrienden, de radio vraagt om meer. Dit is BNT en onderweg muziek van de KLF.

Schepers. Ik zat even door mijn eigen jingle heen te praten. Kan gebeuren natuurlijk. De Gypsy Kings en Bamboleo daarvoor ook van die Gypsy Kings. Even een dubbele doze Gypsy Kings gewoon op de radio. Werd aangevraagd via radio bnt.nl. De KLF daar weer voor met Justified and Ancient. De middagshow op radio BNT. 40 graden. Dit is uitzonderlijk. Dit is echt niet normaal. Er kan vanavond een klap onweer ons land bereiken. Het zuiden van het land. En morgen kan er wat meer kans zijn op onweer en regenbuien. Dus ja, dat is ook wel logisch. Ergens moet die druk natuurlijk van die ketel af. Ik snap dat helemaal. We hebben een hoop leuke dingen te doen. Er komen ook leuke maximaal genieten liedjes binnen. Dus vraag ze maar aan. Via radio bnt.nl. Een groot hit uit de 70s, 80s of 90s. We gaan twee lange uitvoeringen draaien. Zodra ik om 5:30 en 6:30 doen we op vrijdag altijd. Dus dat gaan we vandaag ook doen. En de vervanging van collega Kreutzer, die lekker geniet van zijn vakantie in de ochtendshow de komende week, is niemand minder dan Erik Kerkhoff. Vanaf komende maandagochtend 7 uur is hij er. En hij gaat dat lekker de hele week doen. Duncan en ik hebben dat deze week gedaan. Met veel plezier overigens. Heerlijk. Lekker een keer gewoon. Ik ben eigenlijk altijd wel vroeg op. Maar gewoon meteen 's morgens als je wakker wordt aan bent. De zomer is overigens ook aan. En dan meteen radio maken. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hè? Dat is precies zoals we het eigenlijk met z'n allen helemaal willen hebben. Radio BNT in Limburg en Brabant. Waar muziek je raakt. Via DHB Plus natuurlijk. En wereldwijd via radiobnt.nl. Basis. Dat is de basis.

0: Legend, André Hazes, Zomer. Zo heet het liedje ook. En je hoorde hem hier op Radio BNT in de middagshow. Vrijdag 26/6/2026. Klinkt toch eigenlijk wel weer lekker. Als je die datums zo even hoort, die cijfertjes horen bij deze dag. Dan denk je, nou. En dan in het huwelijksbootje stappen. Nou, dan is het toch helemaal fantastisch, vrienden. Dan kan er toch eigenlijk helemaal niets meer gebeuren. Wat zijn je plannen voor het weekend? Ik denk maar gewoon een klein beetje rustig aan. Hè, met dit weer in het vooruitzicht morgen nog. En vanaf begin volgende week gaat de temperatuur iets naar beneden. 22, 23 graden. Dat is helemaal prima. Eens even kijken. Krijgt er een aantal binnen van Romy vraagt dit aan. Anja vraagt dit aan. Nicole, Pascal, die willen allemaal die leuke Italiaanse plaat horen. Nou, die hoor je zo dadelijk naar Dennis Mooi en de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Antwerpen, of Rotterdam-Antwerpen moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Pino D'Angelo uit Italië en Ma Quale Idea.
1: Ma

0: Het was ineens 1981. Oh, ik was 11 jaar, joh. Dat is lang geleden. Pino Danjo en Maquala Idea. De eendagsvlieg eigenlijk. En nu van 12 inch gedraaid. En ook Pino Danjo klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Lekker is dat, hè. Gewoon even draaien en aanvragen, joh, om op de radio. We hebben er nog geen straks. Ruimte voor nog zo'n lekkere, lange maxi-single. Uit de jaren 70, 80 of 90. Laat maar weten wat je wil horen. Kom maar door via radiobnt.nl. Wat je ook gewoon lekker mag gebruiken voor je favoriete zomertracks. En er komen mooie binnen, hoor. Dus probeer in die 40 graden een klein beetje de revue te laten passeren op de radio hier bij BNT. Als je niet weet wat je vanavond moet eten, het zou een barbecue kunnen zijn, maar ik zou het dan denk ik bij een frisse salade houden met deze temperatuur. Oh ja, wel even bij de les blijven schepen. Focus, focus, focus heet dat. We hebben namelijk een playlist op Spotify staan. Een maximaal genieten playlist. Een lijst met lange liedjes. En misschien kun je daaruit putten. Of heb je zelf leuke ideeën, dat mag uiteraard ook. Je mag het aanvragen wat mij betreft. Ga naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar staan ze allemaal in. En als jij ideeën hebt, nou, dan kom maar door via radiobnt.nl.
1: Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ik herhaal het nog maar eventjes. We gaan nog 2 tickets weggeven voor Helene Fischer. Komende dinsdagavond staat zij in het Gelderdoom in Arnhem. En we hebben dat de hele week al gedaan. Gisteren sloot de actie. En omdat een winnares niet kon gaan komende dinsdag, hebben we de boel opengegooid. En iedereen die geappt heeft nog een kans laten maken op tickets voor Helene Fischer. Dus ik ga tussen nu en 6 uur, ik ga je niet verklappen uiteraard wanneer ik dat precies ga doen, iemand bellen. En die gaat er vandoor met 2 tickets voor komende dinsdagavond. Arnhem, Gelderdoom.

Costa Dente was een grote hit uit 2004. De hit van het jaar 2004 trouwens. 13 voor 5. De middagshow op Radio BNT. Vrienden 26-6-2026. Wat een cijfers. Bij deze dag. Hè? En als je in het huwelijkswoontje gestapt bent, van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio BNT. Maak er wat moois van en wees gelukkig. Ik hoop dat iedereen gewoon lekker ja gezegd heeft. Is dat in ieder geval geregeld? Voor iedereen, muziek van The Banger Boys.

0: Fischer.
1: Zo, dus even kijken wat er gaat gebeuren. Of we ergens in het zuiden van het land iemand aan de lijn krijgen. De Venga Boys, Parada de Teta's. De eerste kennismaking was dat overigens destijds met de Venga Boys. En eigenlijk was dat wat leuk. Was er van diepe. En daarna volgden heel veel hits. Dit was misschien wel een van de kleinste.
2: Ralf Ritsma.
3: Is momenteel niet beschikbaar.
1: Ach, dat is nou toch heel erg jammer. Ik denk, ik ga even iemand gelukkig maken met tickets voor Helene Fischer. Maar ja, de voicemail, dat is natuurlijk niet helemaal dat je zegt... zo moeten we het natuurlijk niet doen, hè? Dus we gaan straks nog een paar...

André van Duin, als de zon schijnt. Aangevraagd werd hij meerdere malen via radiobnt.nl. En ja, eigenlijk is dit natuurlijk ook wel een heel lekker liedje, hè, dit. Heerlijk. Ja, vrienden, het is wel handig als je gebeld wordt dat je dan ook in ieder geval even je telefoon in de buurt hebt. Dat je in ieder geval dan ook even opneemt. Want we willen je heel graag dan bereiken om je naar Helen en Fischer te sturen. Komende dinsdagavond in het Gelderdome in Arnhem. Ja, je voicemail, ja, weet je, dat... Maar dat is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van de rest, want er hebben heel veel mensen geappt. Het is 5:05 in de middagshow op Radio BNT. Dit immens fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Nog een uurtje zomerse tracks, vraag ze maar aan. De Radio BNT zomer playlist staat voor je klaar. Zo dadelijk ook aan de andere kant van 5 uur. Los Lobos nu en La Bamba! Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn twee rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ik weet dat Luna hem ook ooit een keer gedaan heeft. Maar dit is de originele, voor zover je van origineel kunt spreken, uit de jaren 90. Paradiso en Bailando. 6:05, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Vrienden, het is 26/06/2026. De cijfers die horen bij deze dag nodigen uit voor bruiloften. Bruiloften, bruiloften. Heel veel mensen die getrouwd zijn vandaag allemaal. Van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio BNT. Waar muziekje raakt in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Het is het laatste gepresenteerde uur van deze werkweek, vrienden. Dan lekker gewoon de muziek van BNT het hele weekend lang. En komende maandagochtend dan is Erik Kerkhoff er om 7 uur. En die maakt je wakker in de Radio BNT ochtendshow. Maar zover is het uiteraard nog lang niet. De Summer Playlist staat voor je open. Vraag je favoriete zomertracks aan via radiobnt.nl. Maakt ons niet uit wat het is, oud, nieuw. Geef maar door, we draaien het voor je tussen nu en 6 uur. Met deze temperaturen zijn wij zo mak en zo makkelijk als een lammetje. Zo dadelijk nog wel op zoek naar een maximaal genieten. Lekker lang luisteren, platen, grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een leuk idee hebt, kom maar door, ook via radiobnt.nl. Verder hebben we het even over de podcast. De podcast, ik tease mijn nieuwe podcast. En het is ook nieuw. Music Friday.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Wat een uitslovers met dit weer.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Roberto Jacketti in the Scooters, I Saved the Day uit de jaren 80. En daarvoor Samuel Welten en Duitslovers, liedje wat je hoorde, heet De Bankzitter. Of was het nou eigenlijk toch gewoon andersom? Nou moet ik even heel goed kijken hoe het allemaal ook weer... Hoe het ook weer allemaal zat, maar goed. Nee, maakt niet uit natuurlijk, onzin hè. Aangevraagd via radiobnt.nl. Deze van Roberto Jacketti in de Scooters. Eigenlijk wel leuk dat aangevraagd is door mensen. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Er komen heel veel leuke verzoekjes binnen. En eentje die hoor je niet zo heel vaak. En toch is het een heel bekend nummer uit de jaren 70. Een beetje rustig. Met 40 graden snap ik best wel dat dit gewoon een beetje rustig moet zijn. René, Paul, Jos, Ringo. Eens eventjes kijken. Emily en Kelly vragen deze ook aan. En het is wel beestachtig mooi dit. De Isley Brothers op BNT en Summer Bridge.

0: Ah, is mooi dit, hè? Isley Brothers en Summer Breeze op Radio BNT. Eet smakelijk als je op dit moment een van de vroegeters bent. Misschien heb je toch gekozen voor die barbecue. Het zou zomaar kunnen. Eens even kijken wat er gebeurt.
1: Goedendag, dit is de voicemail.
0: Ach, het schiet wel helemaal niet op ook. Het schiet echt niet op. Nou, dan schuiven we hem even door.

0: Radio BNT naar Helene Fischer.
1: Zo draaiden we Yves La Rock voor je met Rise Up. En daarvoor, daar zat iets anders, de Lambada van Kaoma. Was ook lekker trouwens, om even te horen op de radio. Smakelijk eten, dit is Radio BNT. Ik zei dat net ook al, hè, smakelijk eten. Ik ben hoe zeg je dat? Iemand aan het gelukkig maken, althans, dat proberen we dan met tickets voor Helene Fischer. Maar iedereen zet zijn voicemail er gewoon op, joh. Dat is niet normaal, dit. Dat doe je toch niet, zoiets. Nou, weet je, dan gaan we even een stukje luisteren naar dit.

0: Met André, hè?
1: Met Radio BNT.
0: Hallo.
1: Helene Fischer.
2: Hallo, met wie?
0: André.
2: Andrea, Roger Schepers, Radio BNT spreek je. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Goedemiddag.
2: Wat was je aan het doen?
0: Ik was bezig met een cake aan het bakken.
2: Een cake aan het bakken? Ja, ja. dat snap ik wel.
0: Ja.
2: Nou ja, snap ik wel. 40 graden, is dat te doen allemaal?
0: Ja, het zal wel moeten. Hè. Als je bezoek krijgt, moet je toch iets doen.
2: Hè. Oh, leuk. Ga je lekker wel buiten zitten toch, hoop ik? Of,
0: Dus laten we het hopen. Het is nog wat warm.
2: Heb je de mogelijkheid om buiten te zitten? Zit je handig buiten?
0: Ja, ik heb de mogelijkheid wel om naar buiten te gaan, ja.
2: Ah, dat is helemaal goed. Hé, hey, ja. Andrea, ik zie net...
0: Marta Andrea is het.
2: Oh, ik verstond alleen Andrea. Marta Andrea.
0: Nee, Andrea, Andrin geschreven is mijn achternaam. Mijn voornaam is Marta.
2: Mijn god. Ja, ik had hier ook Marta staan. Ik denk al, zit ik fout. Hey Marta, ik weet niet of je het gehoord hebt gisteren, maar ik heb gistermiddag tickets weggegeven voor Helene Fischer in Arnhem en Gelderdom.
0: Ja.
2: En die mevrouw die kon niet gaan, dus we hebben de boel weer opengegooid en iedereen die geappt heeft deze hele week maakt gewoon weer kans. Dus jij ook.
0: Oh. Oké.
2: Maar dan moet je wel gebeld worden en telefoon opnemen natuurlijk even, hè, dan ook.
0: Ja. En wanneer worden die weggegeven dan?
2: Marta.
0: Ja.
2: Je gaat naar Helene Fischer!
0: Dat meen je niet.
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, nou,
0: dat is komende dinsdag.
2: Komende dinsdag in Arnhem in het Gelderdom. Daar ga jij lekker naartoe.
0: Ja.
2: Leuk. Dan ga je kijken naar Helene. En het is acrobatiek, het is zingen. En dat doet ze gewoon lekker allemaal tegelijk.
0: Ja, ze is echt geweldig. Want ik had nou wel zoiets van, ik heb spijt dat ik geen kaartje had gepakt. Want ze is echt geweldig. Ik ben 3 jaar geleden ook geweest.
2: Ja. En,
0: dat vind ik wel echt leuk dat ik dat gewonnen heb.
2: Ja, dat dacht ik al. Laat eens heel even horen hoe blij je bent.
0: Ja, ik ben heel erg blij. Yeah!
2: Wie ga je meenemen, Marta?
0: Ik ga mijn man vragen. Als mijn man niet is, dan heb ik een nichtje die ook heel graag wil gaan.
2: Wow, dat kan alleen maar leuk worden, toch?
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Hey, hartstikke gefeliciteerd. Veel plezier komende dinsdag in het Gelderdome in Arnhem, Marta.
0: Ja, dankjewel. Nogmaals bedankt.
2: Sterkte met de hitte en doe voorzichtig, hè?
0: Ja, dat is goed. Heb ik nog een vraag? Hoe moet ik dat regelen over
2: nou,
0: de kamer?
2: Ik ga het met jou regelen. Ik kom bij je terug. Niks doen.
0: Oh,
2: rustig. Rustig blijven.
0: Ik blijf dran hangen.
2: Nou, dat hoeft niet. Ik ga jou terugbellen zo dadelijk.
0: Oh, dat is goed. Dat is prima.
2: Ja?
0: Is goed. Hou ik de telefoon bij de hand.
2: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel.
2: Mag daar veel plezier, hè?
0: Tot dadelijk.
2: Bye bye. Hoi.
0: Hoi.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: hebben Fun, Too Much Heart staat er aan de zaakjes achter. Dat is dan de Engelse vertaling voor de Mathiaro Corazon. Ming de Vildra hebben op Radio BNT weer aangevraagd. 6:04. Dit is de BNT Middagshow. En Marta Andrian die won 2 tickets voor Helene Fischer. Komende dinsdagavond in het Gelderdome in Arnhem. Is er met een man of nicht bij. Dat wordt een hele vette avond daar, Marta. En gefeliciteerd. En nu is de actie van Helene Fischer dan daadwerkelijk echt afgelopen. Nadat we 20.000 voicemails hebben gesproken. Ja, sorry Janine. Sorry Ralf. Helaas, beide voicemails. Anders waren jullie gegaan. En nu kan Marta lekker gaan. Zo simpel is dat. Je had nog iets van met goed. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Komen leuke liedjes binnen. Ik kreeg er eentje van Lina. En ja, die hoor je ook niet zo vaak. Ja, de plaat eigenlijk wel, maar deze lange versie nooit. Hij komt uit 1987.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Tony Esposito en Papa Chico.

Papa Chicón. Papa Chicón.

0: Ah, dat was hem dan inderdaad helemaal. En ook Tony Esposito klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: Nummer 1 uit de zomer van 1987. Papa Chico, we draaiden de 12 inch en die werd aangevraagd door Lina. Dankjewel voor het insturen. RadioBNT.nl. Volgens mij hebben we alle officiële zaken bij deze afgewerkt. Toch? Prijzen weggegeven. Maximaal genieten, liedjes gedraaid. Dat is ook allemaal goed. 40 graden, 14 over half 6. Ons kan niks gebeuren. Jos vroeg nog om Brazilian Love Affair van Incognito om te draaien. Ruim 9 minuten, lange versie. Even een klein stukje dan. Er is net een stukje waarin geblazen wordt en niet gezongen, dus daar kan ik even lekker doorheen. Ja, het is lekker om te draaien dit trouwens. Beetje, zeker met deze temperatuur is dat heerlijk. Gewoon lekker een beetje chillen en je lounget. En dan dit op de radio, lekker op de achtergrond. En niet alleen maar Don't You Worry About A Thing and Always There. Hè. Dit doet het ook gewoon heel erg lekker. Brazilian Love Affair van Incognito. Ze treden overigens nog steeds op Incognito. Hè, dat je dat eventjes weet, vriend.
2: Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Volg de podcast, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem alsjeblieft met je eigen socials. Zou ik leuk vinden. Morgen komt er een nieuwe podcast online. Ja, en dat wordt eigenlijk wel een bijzondere. Afgelopen zondag was er tijdens Pinkpop, misschien was je er wel, de Hoogmis te zien. De ode eigenlijk aan het Limburgse lied. Ter ere van 55 jaar Pinkpop. Het was een idee van Bart Storken en Tren van Enkevoort. Samen Trekzek. Bart solo natuurlijk bekend. Tren van Roanerze. En die Hoogmis, dat was een. Dat was mooi. Dat was Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans. Die heeft die mis geleid. Maar voor de rest traden daar onder andere Roanerze, de Heideroosjes, Blackbird. Even kijken. Emil Starkovic natuurlijk, Lex Uiting, Frans Pollux. Pablo van der Poel van de Wolf, die trad daar ook op. Nou, ik heb een hele hoop mensen mogen interviewen na afloop van die Hoogmis. Waaronder ook de regisseur Savé Hermans, die je ook zou kunnen kennen van De Bokkenrijders. Vanavond en morgen overigens gaat dat niet door in Maastricht, verband met het weer. Ik heb die allemaal mogen interviewen en daarom heb ik een podcast alias Hoogmis gemaakt. En die komt morgen online. Dus kun je nog eens even terugmijmeren naar wat je meegemaakt hebt afgelopen zondag als je er was. En anders kon je het gewoon zien bij 3 voor 12 op het YouTube-kanaal. Daar staat een hele Hoogmis op. Dan kun je het gewoon allemaal checken, want er staan alle optredens van Pinkpop staan daarop. Dus dan kun je dat allemaal gewoon lekker volgen. Maar je hebt natuurlijk niet de verhalen erachter gehoord van de artiesten die daar optraden. Die interviews, afgewisseld met de muziek uit de Hoogmis, dat is de podcast van morgen. Die komt online, dus ik zou het leuk vinden als je hem gaat volgen. En delen met je socials, hè, vinden wij alleen maar leuk.
2: Radio.

vandaag. Laura, dankjewel voor het doorsturen naar radiobnt.nl. 6 voor 6, dubbele tijdmelding op de valreep. Doen we nog even New Music Friday, als je het niet erg vindt. Het is natuurlijk wel wat nieuwe muziek uit. Een nieuwe single van Sunbird, een nieuwe single van Tame Impala, een nieuwe album van Muse is er en een nieuwe single van Katy Perry.

Watch Me Burn heet de nieuwe van Katy Perry. En dat is een nieuwe single. En dan de nieuwe album Foreign Tongue van de Rolling Stones. 9 juli komt het uit. En er staan een aantal nieuwe liedjes op. Er zijn nu weer 2 nieuwe liedjes die online zijn gekomen, uitgebracht zijn. Eén daarvan is Divine Intervention. De Rolling Stones doen het samen met Robert Smith van The Cure. Ja, grappig. Die heeft ook met Olivia Rodrigo een liedje samen opgenomen, maar dus ook een track op het nieuwe album Foreign Tongue van de Stones. Luister even.

Divine Interventions, de Rolling Stones en Robert Smith van The Cure samen. Twee liedjes van de Stones, nieuwe liedjes die er zijn. Ook een nieuwe single na In The Stars moeten we het doen met Jealous Lover. En die hoor je tot 6 uur. Ik wens je een goed weekend, goed warm weekend. Geniet er lekker van. Komende maandag om 4 uur hebben wij een nieuwe date, een nieuwe afspraak voor de Radio BNT middagshow. Tot die tijd, hot, hot, hot. Fijn weekend.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het kabinet heeft de stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge CITIC-toren gevlogen. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas, waarbij de 28-jarige amateurvoetballer Mats Rotenberg omkwam. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Pas je eind

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De hitte zorgt komende dagen voor problemen op het spoor. De NS verwacht dat door beschadigde treinen ook maandag en dinsdag er hinder zal zijn. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet heeft strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge CITIC-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Steda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. De Steda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een eenjarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.
15: I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on everybody. We're gonna do this one together.

disco. And it ain't no country club either.

0: 2020.
1: De zomer is aan. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Besteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Besteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Vaya, vaya.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk op 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode fari, dat is een halfaap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt met 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Barbra Streisand.
1: Het is Radio BNT.
2: In heel Limburg en Brabant.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.